Ja, het is zo'n spoornikke om ik kan zeggen zo. Are you afraid to die? Er ben je weer dat ja. Want daar was de Nashville Bluegrass Band som spelte her. Porchlight Trio som hever Woody Wright som forsangeren komen her in lijst gaat voor Build My Mansion.